0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact. De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

Daar mag je niet doorheen praten, heb ik geleerd. Maaike Ouboter. Erg goed hoor, deze. Zeven tinten blauw. En dat is een opname van het begin van dit jaar, dus een vrij recente. Welkom bij Dekker Radio Easy. Samenstelling Paul van Waveren, presentatie Menno Dekker. En wat nu? De Rolling Stones? Jazeker, als ze rustig aandoen, klinkt het perfect in een easy programma. As Tears Go By. En daarna het Moonlight Orchestra met Tiri Tombola.

bom, bom. Ja hoor. Lekkere ouderwetse muziek bij Dek Radio Easy. En dat doen we ook graag. Paul van Waveren samenstelling, Menno Dekker presentatie. En we horen Jasja. En een heel aardig nummer dat in de winter past. Kan mij het schelen, ik draai het midden in de zomer. Nachtzuster heet het. MUZIEK

Rob Makreel heet hij. Nou, dat heeft, heeft een toepasselijke achternaam, zullen we maar denken. De Kotter heet het. Mijn laatste reis bij Dekker Radio Easy ben je. Met Paul van Waveren en Menno Dekker. En je hoort dingen voorbij komen die je waarschijnlijk nooit hebt gehoord of heel lang geleden. Bijvoorbeeld deze van Gérard Lenormand uit Frankrijk. En het lieflijke liedje over Michelle. We gaan terug naar het jaar 1976. Dekker Radio Easy.

Gérard Lenormand bij Dek Radio Easy en Michel uit 1976. We gaan op weg naar het halve uur. Ja, zo snel gaat de tijd voorbij. En ik heb er twee achter elkaar voor je. Eentje van Toots Tielemans, dat mistige rode beest en de Glenn Miller Band aansluitend. In de moed, tot aan de andere kant van het half uur. Tot zo.

Dat was Oud, hè, van de Glenn Miller Band en In The Mood. We gaan even op weg naar de bodem van het uur en dan ben ik zo weer bij je terug.

Mike Hummerhoek van Iris Penning. Het is een Belgische zangeres. Donkere wolken, prachtig gedaan en te horen bij Dekker Radio Easy. En we gaan eens eventjes luisteren naar iets heel leuks, vind ik zelf. Burt Bacharach, de beroemde componist, met South American Getaway van de film Butch Cassidy and the Sundance Kid.

apart nummer dit, hè? Bruno Mars, Risk It All. En die is pas geleden verschenen, dus je hebt hem nooit eerder gehoord in dit programma. Dat kan ook niet, hè? We gaan eens eventjes luisteren naar een mooi stukje instrumentale muziek van Diana Schuur, schrijf je dat. Ze zullen wel zeggen Diana Schuur. En het heet Smile, of ook wel Sorrir. Dus je mag glimlachen erbij. Dekker Radio, easy.

0: verbaast me altijd hoe mensen instrumenten kunnen bespelen. Waanzinnig goed is dit, hoor.
1: Ja.
0: Diana Schuur. Nou, dat klinkt niet erg aardig, hè? Sorrier, smile, we zullen er maar om lachen. Dekker Radio Easy, daar luister je naar. Paul Verwaveren heeft het samengesteld. En presentator Menno Dekker. Nou, ik doe het met alle liefde en met veel plezier overigens. En het volgende nummer, dat vind ik wel heel grappig, dat moet ik toch even vertellen. Ellen Eeftink heet die dame. Ik heb ooit op het adres in Amsterdam-Noord gewoond. Eeftink, ja. Lopend door de stad, ja, precies. Dan kan je dat adres tegenkomen, toch?

0: stad.
1: Dankjewel, Ellen Eeftink. Lopend door de stad. Zo hoor je nog eens wat, hè? Het zit er bijna op. Ik neem vast afscheid met Charlie Puth.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio.

Je luistert naar Dek Radio Easy, geproduceerd door Paul van Waveren. En de eerste twee waren van Ella Fitzgerald en Only a Paper Moon. En daarna Paul Morian's Orkest met Alouette. Verder met een Franstalige, Philippe Lafontaine, Cœur de Loup.

aldus Angie Stone en Bottles and Cans, voorafgegaan door Sonny's Incorporated en What the World Needs Now. Dan nu Nederlandstalig en wat voor een. Johnny met Je hebt me belazerd.

Maar goed, je bekijkt het maar. Want dit is die end. Zeg, denk jij soms dat ik achterlijk ben of zo? Kan jij niet nadenken?

Door de Tony's Tijuana Orkest met Simplicissimus. We gaan alweer op weg naar de bodem van het uur. En de Osmonds heb ik voor je met Love Me For A Reason. En aansluitend Syd Hamilton met Whatever Will Be, Will Be.

0: Dekker met Easy Listening.
1: Je bent weer terug in de Dekker Radio Easy Studio voor het tweede gedeelte van dit uur. En dat zijn achter elkaar deze drie. David Gogo met I Found a Love, The Commodores en Oh No en Stef Bos. Ik zie u graag.

Dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd. Land dat kan omarmen.

0: jou nog altijd graag.
1: Je luistert naar Dekker Radio Easy. Dan twee hele belangrijke Nederlandse artiesten, te weten Anita Meijer samen met Lee Towers, en ze zingen Run to Me.

Aldus Kenny G met Innocence, voorafgegaan door Myrthe van de Wetering met Richie Reigelt. En ik ga het proberen hoor, Desaparecer, als ik het goed uitspreek. Eric Clapton, Tears in Heaven, veel gedraaid bij begrafenissen helaas, maar laten wij er maar gewoon van genieten. En daarna nog 480 East, dat is een instrumentaal gezelschap met Drive Time. Tot de volgende Decca Radio Easy.

0: Dank u.
1: Dit was weer een uur Dekker Radio Easy. We zijn te bereiken via e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

Good Morning Sunday met Simone. Ja, het is weer zondag. Voor je het weet is de week alweer voorbij. Dus we zijn weer toe aan het programma wat je wekelijks op je favoriete radiostation kan horen. Oké, nou mensen, leuk dat je er weer bij bent. En wat gaan we doen? We gaan muziek draaien natuurlijk. Zo min mogelijk praten, want het gaat natuurlijk om de muziek. We hebben wat nieuw werk, wat ouder werk. En ik zou zeggen, nou welkom en ga er lekker voor zitten. Welkom listeners all over the world. So nice you are listening to my show on this Sunday morning. I have a nice playlist for you, so I say let's start track one. We gaan beginnen met een Amerikaanse band uit Ohio. Ik heb het over The Deal met Two Occasions.

Whitney Houston met een track uit 1985, You Give Good Love. En we trapten af met The Dale to Occasions. Hele bijzondere, bijzondere naam, vind ik. We gaan verder met een ander nummer. Dat wordt het nummer van Chance, Hold Tight. Voor ieder wat wils, dus ik zou zeggen, lekker luisteren. En welkom, leuk dat je erbij bent.

lekker wakker worden op een zondagochtend, na een ontbijtje en een kopje koffie. Dit is Good Morning Sunday met Simone.

Ja, dat was het Jimmy Bohorn Dance Across the Floor. Het was niet het origineel, het was de DJ Xavier Gonzalez. Dus dat was een andere versie weer. Dus voor ieder wat wils. En als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En welkom en leuk dat je er ook weer bij bent. En we zitten vandaag lekker aan de cappuccino. En vandaag hebben wij erbij Tom Poesen. Dus we zitten lekker te smullen. En ik hoop dat jij ook lekker misschien nog aan je ontbijtje zit. We gaan verder naar het vaste item in dit programma. En dat is de Golden Oldie. En vandaag heb ik gekozen voor een nummer van Frank Sinatra. En het is het nummer Blue Moon.

Inmiddels stokoud. Het maakt niet uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend.

Ja, je hoorde Patrick Crowley met het nummer Manergy. Het was niet het origineel. Het was de DJ Daisy remix en die is uitgebracht in 2020. En het was ook tevens de eerste track van het discoblok. En deze bestaat uit twee tracks. En meestal is het Italo of dance. We gaan naar de tweede track van het discoblok. Dat wordt een nummer van Kygo. Het origineel is van Donna Summer. En je gaat luisteren naar de Alexander Longstoff Club Mix. En het nummer is Hot

Na het discoblok gingen we back to slow met Luther Vendros. Here and Now. Heb ook vele tracks gemaakt. En deze week heb ik gekozen voor Here and Now. We gaan verder als je net inschakelt. Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag op jouw favoriete radiostation. We gaan verder met iets heel anders. We hebben natuurlijk voor ieder wat wils en uit alle tijden. Dus vandaag gaan we naar Janet Jackson. En het nummer is Let's Wait a While.

Ja, dat was de eerste track van Nash en Christina Novelli, Through the Rain. En het is een splinternieuwe track, is namelijk uitgebracht in mei van dit jaar. We zijn aangekomen bij... we gaan nog even door met dance. Ik denk dat het nu wel tijd wordt en dat iedereen wel wakker is om nu eventjes wat meer tempo erin te gooien. We gaan naar Garrett Emery, LSR City en Annabelle. Het is een extended mix en de track heet Out of the Sky.

Ja, je hoorde Tavares met Riding a High. En dat is uitgebracht in 2009. En de track hiervoor van Garrett Emery, LSR City en Annabelle Out of the Sky was trouwens een hele nieuwe. Dus we draaien nieuw en oud, wat ouder werk. Want die kwam namelijk uit juni van dit jaar, 2025. We gaan door met iets heel anders als je net inschakelt. Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Leuk dat jij er ook weer bij bent. En we gaan verder met de Tramps. Heeft ook vele hits gehad. En ik heb voor deze week gekozen voor een nummer wat je niet zo heel vaak hoort. Namelijk Sing When the String of My Heart.

Dat waren de Tramps, een lekkere disco-klassieker uit jouw speaker. De eindtune hoor ik. Wim heeft de eindtune ingestart. En dat betekent dus dat het uur er alweer op zit. Het gaat zo snel als je het naar je zin hebt. Nou, we gaan iedereen bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je genoten hebt van dit uurtje muziek. Voor ieder wat wils. Muziek uit alle tijden, diverse genres. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week weer bij bent. En een hele fijne zondag, dat is wat ik jou toewens. Also to my listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice Sunday and I hope you will next week listen again to my show. Nou, we gaan eruit mensen met een nummer van Boney M. Het wordt een remix. En nou ja, als de zon niet schijnt, met dit nummer haal jij de zon in huis. Ik zeg bye, ciao, adios. Boney M met Sunny. Ciao.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision and Sound.
2: In crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
3: Deze aflevering open ik met Surrender Hill, een band die het Texaanse landschap haast hoorbaar maakt. Hun nieuwe werk ademt ruimte, liefde en verlies en vormt meteen een warme binnenkomer. Verder in dit eerste uur hoor je onder meer Brad Paisley met het album van de maand, een klassieker van Tom Jones en dan de krachtige stem van Brandi Carlile. Ik maak ook ruimte voor nieuw talent en muziek van eigen bodem.

0: Surrender Hill opent dit uur met drie nummers die mooi laten horen waar de band voor staat. Melodieuze country met een stevige rootsbasis en een warme, natuurlijke productie. Girl in Abilene was de eerste song. Cowboy's Last Ride en Wild Country dragen dezelfde sfeer. Maar elk nummer heeft zijn eigen invalshoek en karakter. De titels suggereren al dat de band zich thuis voelt in het klassieke countryverhaal. Met ruimte voor weemoed, reislust en een tikje nostalgie. Wat opvalt is de combinatie van toegankelijkheid en vakmanschap. Songs die meteen landen, maar toch genoeg detail hebben om te blijven hangen. Surrender Hill laat hier horen dat eenvoud vaak juist de grootste kracht is.
1: Well, it's raining at the campfire.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley en Miranda Lambert vormen samen een sterke combinatie op Someone Else's Arms. Een duet dat helemaal leunt op emotie, timing en onderlinge spanning. Paisley is uiteraard een meester in slimme country arrangementen, terwijl Lambert het nummer die extra dramatische lading geeft. Het resultaat is een song die zowel radiovriendelijk als inhoudelijk stevig is opgebouwd. Een duet als dit werkt vooral omdat beide stemmen karakter hebben en elkaar niet in de weg zitten.

0: Jack Browning laat met Champagne Taste horen dat hij thuis is in een stijl die tussen country Americana en songwriter pop inbeweegt. De titel is licht ironisch, wat goed past bij een song die met een knipoog, maar wel serieus gebracht wordt. Het is een nummer dat niet per se schreeuwt om aandacht, maar juist daardoor overtuigt.
1: I got a champagne taste.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een sterk staaltje Nederlandse Americana. David van Kolwijk weet sfeer en verhaal goed te combineren. The Last Gather klinkt bijna filmisch. Zijn werk laat horen dat rootsmuziek ook in Nederland leeft.

Jorieke Sterke brengt frisse energie binnen de Nederlandse country. Haar sound is licht en optimistisch. Free, open-minded gaat over vrijheid en zelfontdekking. Ze bouwt gestaag aan haar carrière van boerenrock naar country. Eind van dit jaar valt er meer country getint materiaal van haar te verwachten.

Een speelse titel, Right Swipe Miracle, met een moderne insteek. Erik Lindeman mixt country met hedendaagse thema's, zoals online dating. Het resultaat is toegankelijk en herkenbaar. Zijn storytelling is direct en persoonlijk.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Met Treading Whiskey laat Brad Paisley opnieuw horen waarom hij al jaren tot de meest herkenbare country-artiesten behoort. Zijn werk combineert vakmanschap, slimme hoeks en een duidelijke band met de traditionele country-taal. Dit nummer voelt als een logisch vervolg op zijn reputatie als sterke storyteller en instrumentalist. Treading Whiskey heeft die typische mix van ironie en musicaliteit die zijn songs vaak zo aantrekkelijk maakt.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Jennifer Nettles en Kevin Bacon leveren met Our Highway een samenwerking die meteen nieuwsgierig maakt. De combinatie van Nettles' country verleden en Bacon's herkenbare eigenzinnige aanwezigheid maakt dit een opvallende track. Dit was het eerste uur van Crossroads. Met sterke verhalen uit Texas, Nashville en Nederland hebben we een brede reis gemaakt door het huidige countrylandschap. In het tweede uur duiken we dieper in iconische songs van Brandi Carlile. Zetten we songwriter Sonny Throckmorton in de schijnwerpers en hoor je nieuwe muziek van onder andere Kimmy Bitter. Blijf luisteren.

Freemusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: In de tweede uur hoor je opnieuw de kracht van storytelling, met een bijzondere focus op Brandy Carlile en een eerbetoon aan songwriter Sonny Throckmorton. Daarnaast zetten we Kimmy Bitter in de spotlight en is er ruimte voor zowel gevestigde namen als nieuw talent. Van klassiekers tot nieuwe releases, dit uur brengt het allemaal samen. Mae Estes speelt met nostalgie naar de jaren 90, verpakt in een knipogende titel The 90s Cult. Estes liet horen dat ze humor en songwriting moeiteloos combineert. Een verfrissend, luchtig nummer. Zo kan deze song wel omschreven worden.
1: Dit is Crossroads met de

Brandi Carlile behoort tot de meest invloedrijke stemmen binnen de moderne Americana. Met The Story brak ze definitief door bij een breed publiek. Turpentine laat haar rauwe persoonlijke kant horen. Haar muziek balanceert tussen folk, rock en country. Carlile staat bekend om haar intense live optredens.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Paisley speelt hier met het idee van een te kleine wereld. Humor en vakmanschap gaan hand in hand. Zijn gitaar blijft een handelsmerk. This Town Ain't Small Enough vormt een onderdeel van zijn veelzijdige albumproject Tacklebox.

Reba McEntire met Ring Ring is een mooie herinnering aan haar status als een van de meest duurzame stemmen in de country. Haar manier van zingen is altijd direct, herkenbaar en vol karakter. Reba weet moeiteloos een nummer te dragen, zelfs wanneer de productie modern is. Ring Ring houdt de balans tussen toegankelijkheid en klasse goed vast.

0: Y'all gonna come pick me up, right? Come on.
1: De band Lula brengt met Blue About You een single die meteen een weemoedige en toch frisse indruk maakt. De titel wijst op een song die draait om stemming en relatiegevoel. Iets waar country en Amerikanen vaak sterk in zijn.

Johnny Reed brengt een cover van The Green Green Grass of Home. Zijn uitvoering geeft deze bekende klassieker net een andere kleur. Mede dankzij zijn emotionele benadering en heldere stem. Met de fiddle van Natalie McMaster krijgt het nummer bovendien extra traditionele glans.

William Michael Morgan laat met recht horen dat traditionele country nog altijd goed kan werken in een hedendaagse setting. Zijn stijl leunt vaak op klassieke invloeden, zonder ouderwets te worden. Morgan heeft een manier van zingen die eenvoudig lijkt, maar juist daardoor vertrouwen wekt.

Turned My Head en Friday Night Blues hoor je hoe sterk zijn werk is, zeker als het door anderen wordt vertolkt. Maar we laten hem eerst zelf aan het woord. Throckmorton schreef songs die vaak draaien om herkenbare emoties, heldere melodieën en een klassieke country aanpak.

0: Jos Tatovi is een gelauwde Hawaïaanse zanger bekend van island reggae en R&B. Hij won al meerdere Hawaïaanse Grammys en werd zelfs ooit voor een echte Grammy genomineerd. Recent sloeg hij een verrassende weg in, richting country soul, geïnspireerd door onder meer George Strait en Alan Jackson. En Favorite Weather is daar een mooi voorbeeld van.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kimmy Bitter krijgt in de tweede uur een mooie plek met Love Me or Leave Me Alone en More, More, More. Haar werk past uitstekend in het huidige Amerikaanse countrylandschap, waar karakter, flair en zelfbewustzijn steeds belangrijker worden. De titels wijzen op een duidelijke houding, direct, speels en zonder omwegen. Kimmy Bitter combineert de moderne sound met een knipoog naar traditionele country-uitstraling.

Een ode aan de traditionele country. Nathan Wayne blijft dicht bij de roots. Keep It Country is recht toe, recht aan. Zijn stijl is eerlijk en ongecompliceerd. Een passend slot van deze aflevering. Dit was Crossroads voor deze week. 2 uur vol verhalen, nieuwe ontdekkingen en vertrouwde namen uit de wereld van country en Americana. Van Texas tot Nashville en van gevestigde legendes tot nieuw talent. Graag tot de volgende aflevering.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een hartelijk welkom. Hier zijn wij weer. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Ik heb vandaag eventjes rondgesnuffeld beneden in het grote hitarchief in de kelder van het grote Gouden Oude Complex. Daar staan alle singeltjes en LP's netjes gerangschikt. Het is een hele grote kelder, moet ik zeggen. Klimaatbestendig, dus alle singeltjes en LP's blijven altijd goed bewaard op dezelfde temperatuur. Dus dat is geen enkel probleem altijd om ze te draaien in de Gouden Oude Show. En ik heb een paar mooie uitgezocht, dames en heren. Dat wil je niet weten. De eerste was er een van de Casuals. En die was dan getiteld Toy. Dus zijn we er allemaal klaar voor? Iedereen is er de hoogste. Ja, iedereen is er klaar voor, zie ik. Het is de hoogste tijd, zo wil ik het zeggen. Het is de hoogste tijd om te beginnen aan de tweede grammofoonplaat in de show. En dat is Regan Tavares. Uit het jaar 1976 is hij zo'n keertje met Who Done It.
6: Ladies and gentlemen, more disco ready.

Ja, dat zijn de mensen van de Heaven Must Be Missing Angel natuurlijk. Tavares met Who Done It. Dit is een mooie uit 1969. Hier is Stevie Wonder.

en hits hebben deze mensen gemaakt. Ongelooflijk, ongelooflijk. Het is een geweldig uit de jaren 60. Deze van The Beach Boys en Breakaway. We gaan door naar het jaar 1977. Waar is Tom Collins? Die roept het altijd om, hè? Eens even kijken waar de man uithangt. Misschien zit hij beneden wel in de kantine van het grote gouden oude complex een bakje koffie aan het drinken. Ja. Ik ga hem even opzoeken, doen wij smoking.

0: ze mooi of niet, soms van Smokey. Dat was Tom Collins was er in een keer. Hè? Hij is beneden uit de kantine weggelopen om even het jaar tot te roepen. Smokey was dit met It's Your Life.
1: 1977.
0: Kosten nog moeite gespaard, hè? De man roept het gewoon nog een keertje om. 1977 uit Den Haag volgens mij, The Internationals.

flikkerde deze dames ook van die andere single van Boom Boom Boom. Ja. Dat was die andere een groot hit in de tijd in 1977. Ze hebben ook meegedaan in het Songfestival, hè, deze dames. Met Young and In Love, zo moet je dat zeggen. We gaan boodschappen doen, tenminste, daar is de man van bekend geworden. Maar het was toen de tijd in 1969 en 1970 al een dikke grote hit voor de George Baker Selection. Met de Little Greenback hier in die gouden oude show. En als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom.

tijdloze hit of niet, deze van de Joyce Baker Selection met de Little Greenback. Ik ben een beetje vergeten te vertellen aan het begin van de uitzending dat we natuurlijk ook aandacht besteden aan de zeezenders van toen. En dat doen we altijd door middel van een lieveling, een alarmschijf, een treitenschijf, een sureshot of een satellietschijf, ook nog van Monique. Maar deze keer doen we iets met Miamico Internationaal. Radio.

0: Mi Amigos Lively.
1: Een lieveling op Mi Amigo Internationaal Week 22, 1 juni van het jaar 1974. Wat een dikke hit toen de tijd, hè? Hier zijn de Rubettes met de Sugar Baby Love.

0: een geweldige dikke nummer 1 toen de tijd in de diverse hitlijsten. Hè? De Miamico top 50 en de Veronica top 40. De Noordzee top 50 en de Sugar Baby Love week 22 1 juni 1974. Dat waren de Roebets.
1: Johan de Graaf. Met de

de vuilnismand. De schootkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten als een veulen.

Het was toch een leuke, of niet zoals deze uit het jaar 1974 alweer. Eentje van Luc Brol met Hey Hey, het is zomer. Kennen we deze nog, Spanky and Our Gang? Met a Sunday Will Never Be The Same. Dus muziek uit het jaar 1967.

0: 1967,
1: dat is Ring van den Broek, Williams. Met Take Your Time.

0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je
1: de nostalgische hits van toen
0: op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?
3: 1967.
4: Zo, die knalt er even lekker in. Ja, onder het motto, wij houden stand. Veronica moet aan land. Die geweldige plaat deze. Want de formatie Cream met de Wide Room. Dit is de Gouwe Ouwe Show vanuit Studio 2 met Johan de Graaf en hier is Cream.

wat een herrie op de radio, maar wel een mooie herrie of niet, zo'n deze. Dus een keer van de formatie Cream met de White Room. Tijd voor wat rustig, ja, rustpink in het programma, laat ik het zo zeggen. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief beneden in de kelder van de gouden oude show van het grote gebouw hier. Waar alle singeltjes en LP's netjes liggen opgestapeld. In rekjes ook. Prachtig, hier is Sam.

0: En ze leuk of niet, soms zingen van Tony Holiday, Tante Samba met meer.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je
2: de nostalgische hits van toen
1: op de radio van nu.
3: Hey, ken je deze nog?

klinkt oud, maar het is ook oud, moet ik zeggen, deze. Van Bobby V met Take Care of My Baby uit het jaar 1962. Oh, nog een jaar 62. Dat was de laatste in het eerste gedeelte van de show. Hier is Polenka.

De mooie tune klinkt weer van de Magdalena. Dit was ooit de herkenningstune van Radio Meermico 272 op de Magdalena. Even de groeten doen aan Wim de Grote, hè? Dat doe ik dan altijd erbij. Goed. Desso Besso uit 1962 was de allerlaatste grammofoonplaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus dat betekent nog een gedeelte. En dan zou ik zeggen, tot straks, tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Blood, Sweat and Tears als dit met You Made Me So Very Happy. Ja. Onder het motto Loving Awareness. He. Je maakt elkaar een beetje gezelligheid. Ook muziek uit de jaren 60. Hier zijn Bob en Earl.

0: De Harlem Shuffle zo van Bob en Earl. Zullen we iets gaan doen met de disco? Ja, een lekkere disco knoopplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Dat is een hele mooie, moet ik zeggen, van Earth, Wind en Fire samen met de dames van The Emotions. Disco uit de jaren 70, The Best of My Love.

uitstekende single van Wietse was dit met Where Have You Been in die gouden oude show met een mooie van de heren van The Tracksman, With a Girl Like You.

Dat is een heerlijke of niet soms deze van de Talks met With a Girl Like You hier in het programma De Gouden Oude Show. Met de Climax Blues Band kennen we deze nog met Couldn't Get It Right.

0: Metallica vindt te mooi, moet ik zeggen, deze van The Climb is a Blues Band met Couldn't Get It Right, de muziek kriskast door elkaar heen.
1: My tears are falling.
0: De jaren 60, 87, uit de jaren 60, Bobby

Het is wel een hele oude, maar hij is nog steeds heel erg goed, moet ik zeggen. En iedereen zingt er mee met Robin V, Take Good Care of My Baby. Dit is ook leuk.

0: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Dat was een leuk item. Het was sneller afgelopen dan ik had gedacht. Tijd voor disco, hier is Tavares.

0: ook weer een van die grote hits van de formatie Tavares, waar of niet? Heaven Must Be Missing an Angel was ook een hele goede, of niet? Dat was denk ik wel hun grootste hit. Dit kwam daar vlak daarna. Tavares in de show met More Than a Woman.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: De allerbeste classics.
3: Ha ha ha. Brr, Ramaya.

het blijft toch wel een grappig plaatje, of niet, zoals deze van Afrik Simone. Ramaya. Getiteld Ramaya. 1979, dames en heren. Herkenbare muziek van Alba. Dit is trouwens de Gouden Oude Show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom bij het programma. Met die heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, 87. Hier zijn ze, de dames en heren, met de Voelievoel.

geweldige hit of niet, soms deze van ABBA. Ja, de ene hit is nog groter dan de ander, ongelooflijk. Wat een hit deze mensen hebben gemaakt. En je kan nog steeds de LP's van hun kopen en de singles. Ja, die worden nog steeds opnieuw uitgebracht. Hier is Frank.

Dat is er een uit de jaren 70. Keep on coming. Eentje van Frankie Miller met de Love Letters. Zo, die heeft er zin in, of niet soms? Die knalt er even lekker in. De heer Andy Gibb met Shadow Dancing.

0: Ja, met op de achtergrond het koor van de andere heren van de Kipjes en van de Bee Gees. Shadow Dancing, dat was er eentje van Andy Kip.
1: 1968.
0: Terug in de tijd, 1968. Dankjewel Tom Collins voor het omroepen van het jaartal. Hier zijn de Honeybus met I Can't All Let Maggie Go.

0: Helemaal getraind in de show met de Honeybus met I Can't Let Maggie Go.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Het is zeker disco time met deze heerlijke plaat uit 1978 van Jimmy Bo Horn met Dance Across the Floor.

Jimmy Bohoen met Denzel Costafloor. Waar is de man gebleven? Ik hoor hem helemaal niet. Er is aan de hand in de show. Geen idee wat er aan de hand is. De platen zijn eerder afgelopen dan ik denk vandaag. Hier zijn de Cats met Turn Around and Start Again.

gouden oude hits hier in de gouden oude show. Ja, daar is het programma voor, hè. Met The Cats, met Turn Around and Start Again. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk wel. Dat zijn de mensen van de herkenningstune van Radio Caroline, hè. The Fortunes, met deze andere hit van hun Seasons in the Sun.

is alweer de ene laatste plaat in de Gouden Oude Show. Zo snel gaat het maar. Maar voordat je het weet is het alweer tijd. De Fortunes met Caesars and the Sun. Dit is de laatste. Hier is Jimmy Gilstrap.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, mooie dancemuziek uit de 90's. Be My Lover, een hit uit 1995. Fijn dat je luistert naar All Time Hits. Een wekelijkse radioshow waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

You Can't Touch This van Mac Hammer, een hit uit de 90's, 1990. Een nummer 1 hit en stond heel lang in de top 40. Het nummer is gebouwd op een sample van een oud nummer. Een nummer van Rick James, Super Freak, een hit uit 1981. What?

Ja, Sacrifice. Een van de mooie hits van Elton John. Een hit uit 1990. En daarvoor hoorde je de grote hit What is Love van Hathaway. Een hit uit 1993.

the same time. Ja, een van de mooiste soulnummers uit de jaren 70 wat mij betreft. We're gonna talk it over, talk. Dat is natuurlijk Me and Mrs. Jones van Billy Paul. We know, they know. Ja, jaren 70, de 70s. Dat is eigenlijk de periode dat ik zelf een tiener was. En dat ik kennis ging maken met de popmuziek. En ik vind blij dat we het een hele mooie periode vinden. En een periode waarin de mooiste liedjes zijn gemaakt. Zoals de volgende van de Drifters.

Ja, aan de kust van Bluff. Bluff, een van de beste bands uit Nederland, wat mij betreft. Het was een bescheiden hit. Haalde slechts de 27e notering en stond 11 weken in de top 40. Maar later een van de meest bekende nummers van Bluff geworden. We blijven in de Nederlandstalige muziek. Zwart-wit van de Frank Boeijen Groep.

0: Ja, een van de mooie hits uit de jaren 80. Zwart-wit van de Frank Boeijer Groep. Ja, ik kwam tijdens de voorbereiding van mijn programma een hele mooie plaat van Rob de Nijs tegen. Het is geen grote hit geweest. Het is een cover van een liedje wat door Aremo gemaakt is. Het heet Inshallah. Het past niet helemaal in mijn programma, maar ik ga hem toch gewoon lekker draaien.
1: En dan nu een plaatje die eigenlijk niet gedraaid mag worden.

Ja, dat was Tom Jones met Help Yourself. Het oudste plaatje uit deze uitzending kwam uit 1968. En we gaan even wat lekkere countrymuziek draaien. Dolly Parton.

Ja, Jolene. Het is een autobiografisch liedje. En voert een vrouw op die een andere knappe vrouw, Jolene genaamd, smeekt haar man niet af te pakken. Dolly Parton heeft gezegd dat kort nadat zij getrouwd was, er een roodharige bankemployé flirtte met haar echtgenote Carl Dean. Dat was het verhaal achter het plaatje Jolene, een hit uit 1973 van Dolly Parton. Ja, je hoort het, we zijn weer bijna door het uurtje all-time hits heen. All-time hits, een wekelijkse radioprogramma waarbij we popmuziek hits draaien vanaf de jaren 60. En dat proberen we te doen in veel verschillende muziekstijlen. Ja, bedankt weer voor het luisteren. Ik wens jullie veel plezier met de rest van mijn collega's. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.

gewoonte getrouw begonnen we met een plaatje uit de jaren 60. De Supremes van en dat en Baby Love. Ik heet je weer van harte welkom bij nog een uurtje het Westlands Muziekpaleis. Met daarin in de komende 60 minuten ook weer de bekende ingrediënten. Veel leuke muziek, voornamelijk uit het verleden. En af en toe ook nog een plaatje uit het heden. En dat wordt afgewisseld met nutteloze informatie. Hier is Earth, Wind and Fire.

September leek nog ver weg, maar het is nog maar een klein maandje van deze dag verwijderd. Earth, Wind and Fire zongen er vooral vast over in september. Ik neem je mee terug in de geschiedenis naar de 2e augustus van het jaar 1870. In Londen werd de allereerste metrolijn ter wereld geopend. De lijn was in totaal 410 meter lang.

In het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: De nieuwe van Ne-Yo was dat, Dance Right Now. Zijn grootste hit had hij in 2011, dat was met de single Give Me Everything. En daarmee behaalde hij de eerste plaats in de top 40. De laatste keer dat hij nog te horen was in de hitparade, dateert ondertussen alweer van 2019.
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar de Toreros, Prince en de Gilbert O'Sullivan. Maar eerst Margriet Hermans.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

Een gouden oude opname was dat van Margriet Hellemans, Nooit meer verliefd. Wij gaan verder met de wijze spreuk. Alle democratische staten worden bestuurd door de wijsheid en de dwaasheid van het volk tezamen. Dat werd gezegd door James Garfield. Dat was ooit de president van

0: afternoon delight. De zanger van deze band schreef voor John Denver de single Take Me Home Country Roads. En met zijn eigen band had hij in totaal ook één hitje te pakken. De Starland Vocal Band, daar kon je naar luisteren en Afternoon Delight.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

De band van de gebroeders Connell, ze noemden zich dan ook de Connells. In 1995 scoorden ze hun enige hit 74-75.

Het origineel komt van de Rolling Stones, maar dit was de uitvoering van de Torero's, destijds ook een hit, As Tears Go By. Een echtpaar uit de Duitse stad Dortmund wordt aangeklaagd wegens ernstige dierenmishandeling. Het koppel had, voordat ze op vakantie gingen, hun schildpad in de tuin vastgezet aan een lange staalkabel. Die was vastgemaakt aan het dier. Hiervoor hadden ze een gat in het schild gemaakt waaraan de kabel was vastgezet. De buren ontdekten de geketende schildpad en bevrijden hem. Een dierenarts onderzocht het beestje en stelde dat hij veel pijn moet hebben gehad. De eigenaren worden strafrechtelijk vervolgd.

Dat was Prince, tezamen met The Revolution en Wendolph's Cry. Als je een bezoekje brengt aan de slager en je gaat daar om 100 gram fijne vleeswaren, dan zal die altijd zeggen of het een beetje meer mag zijn. Deze woorden inspireerden Rob de Nijs ongetwijfeld tot het maken van deze single, want die heet namelijk ook zo, een beetje meer.

Lang geleden was het een nummer 1 notering in de Amerikaanse hitparade. Hier in Europa werd het een bescheiden hitje. Johnny Mathis was dat er samen met Denise Williams. Too much, too little, too late. En dan nu de boerenjongen op de piano. Oftewel Gilbert O'Sullivan. What's

0: Wat zit het allemaal in een kus? Waarschijnlijk heel veel. Gilbert O'Sullivan was dat en What's in a Kiss?
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Beren houden geen winterslaap, maar ze slapen wel een hele winter lang. Als je ze stoort, dan zijn ze wel echt direct wakker.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis. Ja, ja.

0: Zijn enige echte grote hit was dat. Owen Paul and You're My Favorite Waste of Time.
1: John Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis, die wij zoals altijd besluiten met iemand die vandaag jarig is. En dit keer is dat Charlotte Aitchison. Die kennen we beter onder de naam Charlie XCX. Zij wordt 34.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van.

remix was dit als allereerste in The Grooveyard. Met nu Betty Miranda. Een lekkere, nou best wel een beetje high energy wat ze gemaakt. Dit is dan niet helemaal high energy, het hangt er een beetje tussenin. Wat is het na vijf huizen? Ah, het is gewoon lekker dansbaar, laten we eerlijk wezen. Alleen maar dansbare muziek voor jou onderweg. James Williams straks met Misunderstanding. Or ook nog met Keep On Doing It. Is Betty Miranda en Dance.

Forest en Hook on You was het. En dat was toch wel, ja, alweer uit 1986. Dus, en er kwamen in 86 ook zulke gaaf dingen uit. Niet te geloven. Dit is wat eerder. Ga maar eens een pak een beet. 3 jaar meer terug in de tijd. Dus van 86 naar 83. Met Central Line.

Ook dit is Spanna Bella, ja. Ja, het past toch heerlijk in de groove, ja. Ik dacht wel, to cut a long story short, was dit. De Time Bandits Nederlands is dit. Nederlandse disco uit 1990 met I'm Only Shooting Love. De La Soul erachteraan straks met Me, Myself and I.

0: 22nd, zo moet ik het zeggen, 22nd Street en I'm Available. Dan ben ik nog wel, 1985 ging we naar terug. En De La Soul daar weer voor met Me, Myself and I. En daar weer voor, het blokje van 3, Time Bennett en I'm Only Shooting Up.
1: Broadcasting from the Netherlands. Unlimited dance classics from the 80s.
0: Terug naar 1986 met Ruud Dawes en I Love Only You. Wat mooi om te weten. Daar gaan we straks Lakeside met Something About That Woman.

0: funk, soul, breakdance, electro and Italo from the 80s.
1: Dit is Alison Williams, Sleep Talk, daar kennen we haar van. Dit is een samenwerking met The Affair.

Carla Brown with Love, Calling Uncle. Ik heb er nog één voor je straks hierna. Barbara Mason met Another Man. Ik had dat je genoten hebt. Het heeft heel veel plezier gedaan trouwens. En wij spreken elkaar de volgende keer.

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwehoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: hij ging nog even door.
1: Ja, dat had je zin in, broers.
0: Ja. We zijn begonnen met de zomer special.
1: Ja, lekker. Lekker, man.
0: Ja. Ja. Het is zover.
1: Ja.
0: Ja. We zijn er een paar weken geleden al. Het is natuurlijk tijd voor de zomerspecial die eraan gaat komen.
1: Ja.
0: En nu is het zover.
1: Ja, de zomerspecial.
0: Ja. Ja, ik heb er wel zin in.
1: Ja, ik ook.
0: En dat kan alleen maar beter worden, denk ik dan, hoor. Want,
1: ja, zeker.
0: Ja, gewoon lekkere zomerse muziek.
1: Ja.
0: Ik heb er dit jaar een themaatje aangehangen.
1: Ja.
0: Want ik denk, ik kan wel weer allemaal lekkere, echt van die zomerse bangers kiezen. En die komen waarschijnlijk wel in de tweede uur
1: zeker
0: nog wat voorbij.
1: Weten. Ja, zeker weten. Ja.
0: Maar ik denk, het lijkt mij wel leuk om een keer een themaatje eraan te hangen. Maar ja, ik denk, wat doe je dan, hè?
1: Ja.
0: En toen dacht ik, wij gaan dit jaar weer een dikke roadtrip maken richting richting Italië.
1: Ja.
0: En nu dacht ik, er is ook zo'n enorme bekende route. En dan heb ik het over Route 66 in Amerika. Ik denk, dat is een beetje muziek wat je in de auto draait, weet je wel?
1: Ja, dat is geen Italië, hè?
0: Wat zeg je?
1: Dat is geen Italië.
0: Dat is geen Italië, dus er komt geen Italiano voorbij. Nee. Er komt allemaal een beetje classic rock of rock komt er een beetje voorbij. En dat vind ik niet erg om te draaien.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus het is een win-win situatie, moet ik zeggen. En daarom begon ik ook deze mooie zomerspecial van de radioshow van Ramon en Mathieu. Want daar luister je natuurlijk
1: naar. Ja, zeker weten.
0: Hallo, goedemorgen of goedemiddag. Of goedenavond, wanneer je ook maar luistert. Ik begon met Bruce Springsteen, hoe kan het ook anders, Born in the USA. Yes. Heb jij al een keer een dikke vette roadtrip gemaakt, beste Mathieu?
1: Nou, in principe, naar Nice. Dat is ons verste weg, denk ik. Daar wordt gereden met de auto.
0: En hoe lang zat je dan in de wagen?
1: Nou, te lang. Want het was 700 kilometer.
0: Zo.
1: Dat is wel een eindje rijden.
0: Dat is wel een eindje karren, inderdaad.
1: We hadden eigenlijk een beetje misgegokt met het vertrek. Want we zijn toen smers vertrokken, maar dat is gewoon een slechte tijd om te vertrekken.
0: Ja.
1: En we zouden onderweg s'avonds ergens in het hotelletje pakken en alles zat vol natuurlijk. Dus doorgekacheld.
0: Oké. Okay.
1: Gewoon één stuk, we konden met z'n allerlei rijden gelukkig, dat scheelt.
0: Ja.
1: Maar dat was geen aanrader. Want toen kwamen ze ook smiddags aan in Nice, zeg maar.
0: Ja.
1: Even naar bed gegaan, want dan heb je echt een jetlag. Want dan weet je van voor niet meer.
0: Maar heb jij de hele tijd zelf gereden dan?
1: Nee, met z'n vieren wel gereden. Want met meer mensen gereden, zeg maar. Maar toch, je bent op. Je bent
0: gewoon
1: 24 uur ben je wakker geweest aan, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan ga je even plat en dan word je wakker. En dan ben je echt even van het padje, zeg maar.
0: Ja. Dus, dan moet je nog een eindje.
1: Ja, maar wel mooi, of niet. Maar dat is eigenlijk de langste trip die we met de auto gemaakt hebben.
0: 700 kilometer zijn?
1: Ja, 700 kilometer.
0: Dat is wel een eind, inderdaad. Ja, ik ben wel een keer naar Spanje gereden. Net voor Barcelona en ook al een paar keer naar Italië al gereden.
1: Ja.
0: En dan heb je het over 1400 kilometer. Maar 1700 kilometer heb ik nog nooit gereden.
1: Nee.
0: Maar ik vind het heerlijk. Je moet een beetje instellen dat je dan van het moment dat je weggaat, heb je gewoon vakantie.
1: Ja.
0: En dat bevalt ons goed. We kunnen iedere rijden, Nanda en ik, mijn vrouw en ik. Dus we gaan om de beurt gewoon 2,5 uur rijden. En dan wisselen.
1: Ja.
0: Ja, en dan
1: overnachting ook tussendoor?
0: Nee, geen overnachting. Okay. We gaan gewoon lekker in één keer.
1: Hoeveel kilometer moet je rijden dan?
0: 1300.
1: 1300, oké.
0: Okay. Dus dat valt te doen, maar dat is valt te doen, inderdaad.
1: Dat
0: is
1: een keer, ja.
0: Dus dat gaan we doen. Okay. Dus we gaan genieten van een Route 66, het eerste uur. Dus allemaal een beetje classic rock. En dan gaan we nu mee verder met Free All Right Now.

0: lekker man.
1: Ja.
0: Ja.
1: George Thorogood en de Destroyers. Back to the Bone.
0: Welk jaar komt er nou volgens mij niet?
1: Oeh, dit is, nou, valt mee. Wat denk je?
0: Nou, ik dacht ja, aan jaren 70.
1: Nou, je zit wel een beetje in de buurt. Oh. 1982.
0: Oh, 82, oké. Okay.
1: Van het album Bad to the Bone.
0: Oh, je verwacht het niet. Je verwacht het niet.
1: We zitten nog steeds in een lekkere Amerikaan, zullen we zeggen, hè? Richting...
0: Ja, Route 66.
1: Route 66, inderdaad, ja.
0: Heb je ook opgezocht lang die Route 66?
1: Die is bijna 4000 kilometer.
0: Ja, is wat.
1: En hij gaat door verschillende staten gaat hij heen. Hij loopt door Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona en California.
0: Ah, Arizona. Oké. Okay.
1: En het duurt ongeveer 3 weken wil je de hele route rijden.
0: Ja.
1: En dan kun je nog wel een beetje een paar uurtjes slapen. Maar je wordt toch ook wel geacht om lekker door te rijden.
0: Oké. Okay.
1: En ja, ik begreep dat hij niet meer... sommige delen zijn een beetje moeilijk begaanbaar.
0: Oh.
1: Want het is geen officiële weg meer, sommige delen.
0: Oh, zonde.
1: Omdat er waren zoveel toeristen.
0: Ja.
1: Dat er best wel veel ongelukken gebeuren en zo. Dus dat was niet zo handig.
0: Oké. Okay. Dus hier wordt het niet meer begaanbaar, zeg maar. Althans, niet helemaal
1: meer. Niet helemaal meer. Okay, nee, het is wel de beroemdste roadtrip van de wereld.
0: Ja,
1: En ooit was het de weg waar Amerikanen veel gebruik van maakten om het naar het westen te trekken.
0: Ja, oké. Okay. Dus de route Soleil, zeg maar,
1: van
0: Amerika inderdaad. Ja, okay.
1: Alleen dan ging je toen met paard en wagen gewoon helemaal Amerika door.
0: Ja.
1: En ik zie het dan zo voor me, weet je, in zo'n dikke vette Amerikaanse bak met geen dak.
0: Ja, ja, cabrio heet dat.
1: Cabriolet heet dat.
0: Ja.
1: Armpje uit het over het raampje heen. Ja, en dan lekkere muziek.
0: Onze radioshow.
1: Speakers. Ja, bijvoorbeeld. tuurlijk. Ja, en met name dan natuurlijk deze radioshow.
0: Ja,
1: de zomerspecial.
0: Ja, die met 2 uur. Dan moet je 2 hard rijden.
1: Die moet je wel een paar keer op herhaling zetten, denk ik.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Maar dat kan. Dat komt alleen maar goed. Dat kan niet anders.
0: Nee.
1: Ik heb weer een lekker plaatje.
0: Nou.
1: Een beetje psychedelisch. Dan kun je lekker een beetje wegdromen.
0: Nou, heel goed. Ja. Niet te hard, want dan gaan we gewoon in slaap.
1: Nee. Ik ga zo meteen draaien de Golden Earring Another 45 Miles.
0: Ja.
1: Die zal ook vast wel vaak gedraaid worden daar in Route 66 als je maar aan het draaien bent. Maar nu ga ik beginnen met Steve Miller Band Fly. Like an eagle.
0: Ja,
1: ja, we gaan lekker even psychedelische dingen doen. Maar dan moet ik wel de goede openzetten. Anders gebeurt er helemaal niks deze mensen. Maar daar
0: lekker.
1: Is die hoor. We gaan lekker een joint opsteken voor degene die dat lekker vindt. En voor de andere misschien een drankje. Maar niet als je rijdt natuurlijk. Hè.
0: Nee,
1: dat kan natuurlijk niet. Nee, we gaan lekker genieten. Steve Miller Band. Fly like an eagle.
0: Mooi.

0: Ja, dat was hem. Golden Earring, another 45 miles. Dat was een snelle, inderdaad. Ja.
1: Radar Love had ook wel gekund.
0: Had ook gekund.
1: Ja, dit geweest met Amerika,
0: klopt,
1: volgens mij.
0: Klopt. Maar die horen we al zo vaak. En ja, deze horen we toch wel een stukje minder. Dus ik denk, daar ga ik voor. Ondertussen zet ik weer de instrumentaal van Chuck Berry op. Ja. Route 66, die er ook wel lekker... die hoort er natuurlijk ook bij.
1: Ja, zeker.
0: Dus die hoor je steeds, tussendoor. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan, beste luisteraars en Mathieu, is het nummer van The Doors, Roadhouse Blues. En Roadhouse vind ik ook wel echt bij de Route 66 horen. Want heel vaak heb je dan een tankstation. En ook heel vaak van die diners.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Ja.
0: Met die American jaren diners. 60.
1: Ja, lekker.
0: Met dat rode... Ja, wat is dat? Rood leer, denk ik. Hè? Met van die kuipzitjes.
1: Ja.
0: En dan kun je
1: rood met wit.
0: Ja, rood met wit. Een beetje boersachtig doet het aan.
1: Ja.
0: En de lekkere... hamburger,
1: wou ik zeggen. Ik had het al bijna... Ik wou het bijna zeggen, maar je was maar voor.
0: Ja. Dus dat zie ik ook wel echt in elk dorpje, elk stadje of tussendoor heb je allemaal van die roadhouses of van die road diners. En daar heeft de Doors, ze hebben daar een leuk liedje over geschreven.
1: Ja.
0: En ik denk dat past er ook wel heel goed tussen.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben je er benieuwd naar?
1: Ja, ik ben er benieuwd naar. Nou, ja,
0: want jij zei zelf al van dat je dan wel even soms ging stoppen, hè, bij jou een roadtrip?
1: Ja, we zijn wel een keer gestopt inderdaad, ja.
0: Dat moet ook wel natuurlijk.
1: Jawel.
0: Even een kop koffie halen of zo.
1: Ja,
0: of,
1: even bijkomen, ja, zeker.
0: Maar ga je er ook echt helemaal dineren als jij ergens voor een roadtrip onderweg bent?
1: Nou, we hebben niet zo heel vaak gedaan. Dat was maar één keer eigenlijk. Toen zijn we wel een paar keer geweest om te eten inderdaad, ja. Maar is dat, niet echt zo'n lange meer gemaakt als toen.
0: Nee.
1: Ik heb tegenwoordig het langste wat wij doen is in principe Disneyland Parijs.
0: Ja. Ongeveer, we zijn 6-7 uur denk ik of zo.
1: Ja, zoiets. En we zijn naar Denemarken geweest. Naar Legoland zijn we geweest. Dat is het vers wat we gereden hebben, denk ik.
0: Ja.
1: Maar daar stop je sowieso een keer onderweg.
0: Ja, daarom. Je neemt wel mee natuurlijk, hè?
1: Ja, dat sowieso. Ja, wat drinken en wat eten inderdaad, ja. Dus dat betreft. Ja,
0: ja man. We overleven het wel, hè?
1: Jawel, zeker. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat daar wel heel veel van die diners staan.
1: In Amerika?
0: Ja.
1: Ja, sowieso.
0: Al die toeristen die dan die weg rijden.
1: Ja.
0: Dus dames en heren, wij gaan ook even stoppen. We gaan even lekker stoppen. We gaan even luisteren naar The Doors met Roadhouse Blues.
1: Lekker.
0: Mathieu, bestel jij even twee hamburgers alsjeblieft.
1: Oh ja, en een patatje erbij.
0: Mayonnaise. Ja. Lekker. Gaan we doen.
1: Yo.

0: Je luisterde dan naar Lynyrd Skynyrd, Freebird, van het album Pronounced Lynyrd Skynyrd.
1: Lekker man.
0: Ook echt een lekker plaatje die je in de woestijn kan luisteren natuurlijk.
1: In de woestijn?
0: Je gaat natuurlijk ook door je rijdt naar de oceaan toe, maar je rijdt ook door de woestijn heen, door oerwouden heen. Je komt er allemaal verschillende dingen. Want ik heb even opgezocht, Mathieu, en beste luisteraars natuurlijk, want je luistert naar de zomerspecial van de radioshow van Ramon.
1: Niet zo, maar het is wel zo.
0: Het is echt zo, ja. Want ik heb even gekeken wat dan de top 10 dingen zijn die van de Route 66 echt een verbazingwekkende trip maken.
1: Hamburger alleen maar toch?
0: Ik denk dat daarmee klaar is.
1: Ja, klaar.
0: Nou, even een klein rondje hamburgers. Het is klaar.
1: No.
0: En als eerste zeggen ze, je bent dichtbij, tussen aanhalingstekens, het prachtige Monument Valley. Dat zijn van die enorme grote bergen, kan ik je hier laten zien.
1: Oh, dat ja.
0: Van die dingen. Ja. Maar daarvoor moet je wel 400 mijl omrijden.
1: Nou, oké.
0: Vind ik een beetje veel.
1: Ja, 1,6.
0: Vind ik een beetje veel.
1: Dat is redelijk wat inderdaad,
0: dat is wel, En je kan ook langs de Grand Canyon. Dan moet je een kleine een paar kilometer detour. Voor omrijden. Een kleine detour. Maar dat is natuurlijk wel heel gaaf, die Grand Canyon. Je begint in Chicago. Natuurlijk met al die hoogbouwen en zo. Dat vinden ze ook wel heel mooi erbij horen.
1: Ja.
0: En het eindigt in de Stille Oceaan. De Route 66.
1: Het was stoppen voor die tijd natuurlijk.
0: Ja, anders je moet even remmen.
1: Je moet even remmen. Eindigt in jouw moeder. Ja.
0: Aan de Santa Monica Pier. Daar eindigt Route 66. En er is een Cadillac graveyard. Ik kan je hier de foto laten zien. Maar die staan met de neus allemaal ingegraven. Het zijn er een stuk of 10, 20.
1: Ja, gaaf.
0: En helemaal van top tot teen helemaal met graffiti bespoten.
1: Ja, cool.
0: En daar worden natuurlijk de Instagram foto's gemaakt. Dat wil je
1: dat
0: natuurlijk niet weten.
1: Ja, zeker.
0: Dat is natuurlijk bizar.
1: Ja.
0: En je kunt verblijven misschien ook wel, in het Wigwam Hotel.
1: Wigwam.
0: Staan er allemaal echte wigwams.
1: Dat is wel typisch.
0: Dat wilden ze de... Ja, dat is wel typisch inderdaad, ja.
1: Wat je duurde even, maar...
0: Maar om het betaalbaar te maken, kon je gewoon in een wigwam huren.
1: Ja.
0: En er is heel veel attracties of dingen die je kunt zien onderweg.
1: Ja, dat is al vast.
0: Bijvoorbeeld ook metershoge pijlen. Check de foto.
1: Wat de piep. Okay.
0: Die zijn gewoon echt 10, 20 meter hoog. En dat is gewoon...
1: Pijl. Het zijn best bij een boog geweest dan.
0: Ja. Wow. En dat is natuurlijk gewoon kunst, wat je onderweg dan wel onderweg kan zien. Dus dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Zal ik er nog een paar doen?
1: Ja. De plannen duurt maar, jezus.
0: Je kunt de Colorado Boulevard oversteken. Je kunt een korte omweg, kort. In Amerika is alles kort natuurlijk.
1: Alles kort,
0: Maar dan kun je nog even naar Las Vegas.
1: En die Mount Rushmore, is het niet bij de denk ik wel?
0: Nou, die kom ik niet tegen.
1: Nee, oké, dat zal misschien in de buurt zijn, denk ik.
0: Nee.
1: Dat met die vier hoofden toch, Mount Rushmore?
0: Ja, lijkt me wel... dat was het eigenlijk een beetje.
1: Oké.
0: Dus het is vooral de belevenis. Dat lees ik door alles heen.
1: Ja.
0: En dat moet je gewoon ervaren. En 22 dagen las ik net nog.
1: 22 dagen.
0: Als je echt gewoon wel stevig doorrijdt, kun je het in 22 dagen doen.
1: Ja, oké.
0: Dus
1: Poeh, ja. Zo vrije dagen heb ik niet.
0: Maar ben jij een Amerika lover? Want you love it or you hate it.
1: Momenteel niet.
0: Momenteel niet. Nee. Het lijkt me wel een bijzonder land.
1: Ja.
0: Met heel veel mooie natuur.
1: Ja.
0: Maar het trekt me toch niet. Dat denk ik zal dan liever voor dat geld een andere reis willen maken naar Amerika. Okay.
1: Ja, als wij naar Amerika gaan, dan is het of voor Disney World of Disneyland.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat betreft...
0: Dan zie je weinig van het land verder.
1: Ja, daarom. Dus dat betreft, maar nee, dat is niet...
0: Okay.
1: Het zal vast veilig wezen, maar het trekt nu momenteel helemaal niet natuurlijk.
0: Nee, oké. Okay, dan komt met die flapdrol
1: Ja,
0: maar dat hoeft hem natuurlijk ook niet nu, maar... inderdaad.
1: Ja, het is goed prijzig.
0: Ja, daarom. En van die hillbillies, ik vind het ook wel bijzonder. Een bijzonder land.
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: We gaan door. Ik heb een tweeluik van over California. Ik ga straks de Eagles draaien met Hotel California.
1: Oh, een lekker plaatje.
0: Dus die hoort er ook in. Maar ik begin met de mama's en de papa's.

0: Ja, we zitten enorm te schurken. Dus,
1: Het is nog in onze tijd
0: nog een paar minuutjes.
1: Ja, inderdaad. Okay.
0: Dus ik wil nog net even twee liedjes hopelijk gaan draaien.
1: Ja.
0: Dus straks nog een heel uur Mathieu met allemaal lekkere zomerse hitjes.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want dan hebben we onze Route 66 hebben dan afgerond.
1: Ja, we gaan in de oceaan samen dan.
0: Ja. We zijn de pier afgedaald.
1: Afgedonderd.
0: Zo te zeggen. Maar dat doen we niet voordat we geluisterd hebben. Want we stappen even uit de auto.
1: Ja, we gaan
0: mee. En we gaan even op de motor.
1: Oh, de motor. Oké.
0: We gaan even op de motor. Okay. En dan kun je maar één nummer draaien.
1: Nou,
0: en die hoor je zo.
1: Oh. Ja. Okay, ja.
0: Want ik probeer ook nog, ik weet niet of ik het ga redden, denk ik. Nee, ik denk dat ik het hier misschien bij ga laten.
1: Oh.
0: Laten we dat gaan doen.
1: Jouw keuze, jij draait.
0: Ja, we gaan alleen nog even lekker op de motor.
1: Dat lijkt me wel. Wie gaat er voorop halen? Jij of ik? Ga ik achterop? Ga jij voorop?
0: Nou, wat denk je zelf?
1: Ja, geen idee.
0: Ik ga voorop natuurlijk.
1: Oh, oké.
0: Hallo.
1: Of even een zijspan.
0: Oh, dat kan ook.
1: Ja, het was zijspan.
0: Druk ik jou daarin?
1: Ja, doe maar. Als veiliger denk ik dan naar
0: Ja, laten we dat gaan doen. Straks nog een heel uur Mathieu natuurlijk met de zomerspecial. En niet getreurd, want we hebben natuurlijk voor 6 weken... We zijn 6 weken even niet in de studio.
1: Nee.
0: Maar we hebben gewoon voor 6 weken hebben we allemaal non-stops geregeld. Dus,
1: ja.
0: Dus niet getreurd.
1: Komt helemaal goed.
0: Niet te huilen.
1: Niet zonder ons.
0: Allemaal goed.
1: Yes.
0: Maar nu eerst gaan we luisteren naar Born to be Wild van Stefan Wolf. Yeah. Rock and roll. Tot na de break.
1: Tot zo.
0: Ik ga mijn ijsje opeten. Lekker man.
1: Lekker man.

0: Já, Hit Radio, Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Yes, yes, Summertime, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Altijd de eerste plaat in mijn zomerspecial. Dat echt wel een vastgegeven, zeg maar. Yes, yes. Het tweede uur radioshow van de Rammelende Mathieu is aangebroken. Een beetje de kick-off naar onze zomervakantie eigenlijk.
1: Ja,
0: en
1: vind ik
0: wie
1: wel.
0: Meer mensen, ik weet niet of je op vakantie bent of nog vakantie moet, dan bij deze. Ja. Alvast een fijne vakantie of als je er geweest bent.
1: Hoe is bij jou op de zaak dan? Zijn er heel veel mensen geweest of moeten er nog heel veel mensen?
0: Er zijn momenteel heel veel op vakantie inderdaad. We gaan niet dicht, we gaan gewoon blijven open. Maar je kan gewoon merken dat er wel mensen op vakantie zijn, zeg maar. Het is wel redelijk druk op het werk, maar qua personeel valt wel mee. Valt mee in principe. Hoe je het kijkt natuurlijk. Maar bij ons op de afdeling zijn er nu 3 man op vakantie.
1: Oké.
0: Dus 3 man minder, maar dus. En bij jou?
1: Bij ons is het wel echt heel rustig.
0: Ja?
1: Ja, vooral op de woensdag is het altijd heel erg rustig. En op vrijdag kun je een kanon afschieten.
0: Ja.
1: Ik denk dat we vorige week vrijdag waren we volgens mij met 10 man in totaal.
0: Oké. Okay,
1: normaal werken er 65.
0: Zo, dat scheelt nogal inderdaad, ja.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook wat mensen vrij.
0: Ja.
1: Maar ook best wel, ik denk dat wel 40%, 50%, 60% op vakantie is.
0: Zo.
1: En daar kom ik straks bij aankomende week.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Nu al zin in.
0: Moet jij vakantie nemen in deze periode of mag je vakantie nemen?
1: Ik mag vakantie nemen wanneer ik wil.
0: Dat is wel lekker.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook gelukkig.
1: We hebben geen school gaan de kinderen, dus dan ga je toch een beetje echt in de 6 weken van de zomervakantie.
0: Ja.
1: Dus, maar dat zal over een tijdje misschien anders worden. Maar,
0: ja, inderdaad. Ja.
1: Want er zijn ook wel heel veel mensen die gaan al in mei, juni. En dan kun je natuurlijk van Habbekrats kun je lekker vliegen ergens heen.
0: Goedkoop, ja.
1: Ja. Of in ieder geval goedkoper inderdaad.
0: Nou, ja, goedkoop,
1: ja, of in het najaar. Maar het is echt, kun je een kanon afschieten. Oh, nou,
0: donders hard. Oh. Wel de oordopjes in, anders dan komt het wel natuurlijk.
1: Dus.
0: Tweede uur, radioshow van Ramon en Mathieu, de zomerspecial nog steeds gaande. Ik heb allemaal lekkere plaatjes.
1: Heb je lekkere plaatjes?
0: Vooral met Summertime erin, zeg maar. Hey. Ik heb er weer een met Summertime.
1: Nou ja.
0: In de Summertime. Die is nog officieel van Mungo Jerry, maar deze is nu van Shaggy, featuring Raven uit 1995. Ook gewoon een lekker plaatje in de Summertime. En
1: Is dat jouw thema, Summertime?
0: Nou, dat wel een beetje, denk ik. Ja. Zomers, hè? Zomers.
1: Summertime. Yes.
0: Summertime.

0: De Loving Spoonful met Summer in the City.
1: Oh yeah.
0: Yes, al aardig wat zomerse plaatjes.
2: Ja.
0: Met zomer erin. En er komt dus ook nogal eentje voorbij met zomer erin. Maar het is nu even een andere naam. Iets met een club erin.
2: Club, Sommerclub?
0: Club, nee, Club Tropicana.
2: Oh, ah, yes. Zo'n lekkere zomer.
0: Ja, toch, ja, daarom. Meestal is jouw plaat in jouw uurtje zomerspecial.
2: Dit jaar niet.
0: Nee, hij komt van mij een keer voorbij, volgens mij, in onze...
2: Non-stop?
0: Non-stop, volgens mij. Komt een keer voorbij, dus dat betreft...
2: Want ook dat, die bestaat natuurlijk uit zomerse sferen, hè?
0: Ja, door ons helemaal zelf uitgekozen. En dus dat je hoeft nog niet te missen de aankomende zes weken. Dan. We zijn bij jullie. Ja. Alleen dan zonder het gesproken woord. Wat we nu even doen.
2: Ons moet je even missen.
0: Ja, daarom.
2: Maar het is wel allemaal in de geest van onze radioshow.
0: Ja.
2: En je hoort gelijk dat het onze show is door de nummers die we draaien.
0: Ja.
2: Dus niet getreurd.
0: Nee, daarom.
2: Dus onze stemmetjes moet je er maar even bij denken voor zes weken.
0: Ja, daarom.
2: Maar daarna komen we midden september weer terug, hè?
0: Ja, week 38. Zijn we weer achter de persoon ons geven op de radio.
2: Live opgenomen in de studio.
0: Yes.
2: Oh.
0: Dus, radioshow van de Ramon met jullie. Luister nog steeds naar de zomerspecial. En wat ik zei, ik heb nog wel een paar plaatjes met zomer erin. Maar nu even niet. We hebben Club Tropicana van Wham.
2: Lekker.
0: En dat is ook wel gewoon een lekkere plek. Ik sta maar van zin, want het is een aardige intro. Je hoort
2: de
0: kregels. Je hoort een auto aankomen rijden.
2: Het is een hoorspel, hè?
0: Voor mij is stappen daar op bedameshart aan het lopen. Aan het klik van de. Voor mij zijn het geen werkschoenen die je hoort, denk ik.
2: Oh, dat zou kunnen.
0: Ik heb een autootje aan. En dan een remtie.
2: Op een gegeven moment een basje.
0: Ja, daarom. De auto.
2: Grippadje.
0: Ja, het zijn wel vrouwen, denk ik.
2: Jawel.
0: Ja, het zijn geen werkschoenen.
2: Jawel.
0: Club Tropicana van Wham.

0: André van Duin, als de zon schijnt, gewoon een lekkere zomerse plaat. Ja. Komt ook altijd wel voorbij.
1: Dit is al een oudje, toch? Denk
0: ja,
1: ik niet?
0: Dat is een oudje inderdaad. Deze komt uit 1983.
1: Oh, valt mee.
0: Ja, je had me ouder verwacht, zeg maar.
1: Ik had hem wel ouder verwacht, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: 1983, als je dan nog geboren bent, dan ben je nog piep.
0: Dan ben je nog piep inderdaad, ja, inderdaad. Ik heb een andere plaat van een andere André. Heb ik ook nog klaarstaan. Die komt zo nog, dus ook een lekker zomersplaatje. Die komt zo nog voorbij, maar... normaal in een special heb ik geen duetplaat.
1: Oh,
0: maar toch.
1: Ja, heb je er één gevonden?
0: Ik heb er één gevonden. You can play that game. It takes two, baby. Just the two of us. Ik heb er toch één kunnen vinden die toch in het zomerse plaatje past.
1: Nou ja.
0: Ja, Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, ja toch? Ja.
1: Ja.
0: Hoe kan het ook anders?
1: Daar kun je niks anders van maken.
0: Nee, daarom. Die film heb ik echt, ja, nou, denk, toen ik jong was. Dat was 1983, denk ik. Nee, dat valt mee. Al bedenk ik, heb ik wel echt heel vaak gezien. Heb jij hem vaak gezien?
1: Of, nee, ik heb hem voor mij niet één keer helemaal gezien zelfs.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oh, oké, maar dat heb ik met E.T. dat scheelt.
1: Heb je die ook nooit? Nee, heb je nooit gezien?
0: Nee, heb ik nog helemaal gezien.
1: En waarom niet dan?
0: Ja, geen idee. Weet ik eigenlijk niet.
1: Ik vind het wel een film voor jou.
0: E.T.?
1: Ja.
0: Als ik hem met jou uit E.T. of...
1: Oh. Nee, dat gaat helemaal niet om. Maar,
0: nee.
1: Ik vind het wel echt een mooi... Ja, als je een beetje van... E.T. is natuurlijk... Stranger Things is natuurlijk schuldplichtig E.T. en zo.
0: Ja, oké.
1: Ook jaren 80, allemaal BMX en zo en dat soort dingen.
0: Ja, nee, dat heb ik nooit...
1: dikke tip.
0: Dikke tip, E.T. Ja, heb je een dikke tip? Hij is een vinger, toch?
1: Een vinger. Ja, heb je hem al op Lego? In Lego? Je kunt hem in Lego halen.
0: Vind, ja, maar ik vind het niet zo. Nee, dat is niet mijn ding.
1: Nee, als je misschien de film nooit gezien hebt,
0: meer van Disney.
1: Oh ja.
0: Want je hebt nu ook de poppies van Shrek, heb je ook krijgen binnenkort. Oh, ja. In die...
1: die Brickheads of zo?
0: Nee, in die kleine poppetjes. Die hebben zo'n doosje.
1: Oh,
0: maar,
1: ja.
0: Voor een paar euro.
1: Dan moet je sparen, toch?
0: Ja, die kun je sparen inderdaad, ja. Dus dat... Dus nee, ik ben niet zo van de E.T. Maar deze film... waar we het over hebben... Grease. Goh, wat denk ik nog. En wel 20, 30 keer zien, denk ik. Ja, gewoon een leuke film. De muziek ook. Van de muziek die
1: een beetje de jaren... Brengt je wel terug in die jaren.
0: Ja, 70, zeg maar. Dus wat betreft...
1: Dus ik snap het wel, hoor. Maar ik heb er gewoon niet zoveel mee.
0: Nee, dat kan. Ieder zijn ding. De duetplaat voor dit uur van de radioshow van Ramon de Mathieu. Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Oh, yeah.

0: Yeah! Yeah, zegt Sean Paul nog even aan het eind van het plaatje. Summer Paradise, Simple Plan, featuring Sean Paul.
1: Sean Paul?
0: Sean Paul. Ja, Sean Paul.
1: Oké, okay, ja, ik...
0: Je kent Sean Paul niet?
1: Nee.
0: Oh, die heeft wel even meerdere plaatjes mee gerapt, geoyed en dat soort dingen allemaal, zeg maar.
1: Ja.
0: Echt zingen volgens mij, maar meer geoyed en dat soort...
1: Geoyed en gerapt.
0: Van die kreetjes erin maken, zeg maar.
1: Dat is ook belangrijk soms.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Dus, in deze radioshow, de tweede uur, dat eerste uur hebben we de Route 66 bewandeld met jou, zeg maar, gereden.
1: En laatste nummer op de motor, hè?
0: Ja, in de motor inderdaad, ja, zo naar de oceaan toe. Welk oceaan was er weer? Atlantische oceaan?
1: Of de Stille.
0: Nee, inderdaad, ja. Maar die zit Monica Bay als in ieder geval.
1: Daar kwamen we aan.
0: Ja, dat is inderdaad, ja. Wat dat betreft. De tweede uur allemaal lekker zomerse plaatjes. Ook de aankomende is weer een echt zomerplaatje. Want die is van André Hazes, zomer.
1: Oh, ja.
0: Dus dat is ook weer echt wel een lekker Nederlands oud-Hollands plaatje. Met zomer erin. En dat is, ja, ook die hoort thuis in deze radiospecial.
1: De zomerklassieker.
0: De zomerspecial van de radioshow.
1: Oh, yeah.
0: André Hazes.

0: Ook alweer zo'n lange fade-out. Ik heb er eigenlijk niet heel veel mee met die dingen, maar...
1: beetje fade-out is wel lekker natuurlijk.
0: Maar niet zo langer, zeg maar. Dan heb ik geen idee, moet ik nou al beginnen te praten? Of moet ik nou de volgende plaat instarten? Of het filletje? Of
1: ja,
0: wat,
1: het is soms een beetje dus, lastig inderdaad.
0: Ja, daarom. Lambada van Kaoma. Ja,
1: over zomerse klassiekers gesproken,
0: ja, toch? Ja, daarom.
1: Ja, man.
0: Het is wel jammer hoe die dame aan het eind is gekomen. Heb je dat wel eens van gehoord? Toevallig?
1: Voor mij heb je het wel eens verteld. Ja. Was het met een vliegtuigje of zo?
0: Nee, deze niet. Dat is... nou, dat is iemand anders.
1: Oh ja.
0: Dan
1: weet ik het niet.
0: Wat ik begrepen heb, is zij vermoord en in een brandende auto achtergelaten.
1: Joh.
0: Dat is wat het verhaal ten horen is gebracht, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus wat betreft, niet fijn aan het einde gekomen.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Dat heb ik volgens mij nog niet eerder gehoord
0: nee,
1: van je.
0: Ja, maar, dat is, dat vliegtuig is iemand anders. Dat is, hoe heet ze ook alweer? Oh, dan ben ik even de naam kwijt. Die was wel heel jong inderdaad.
1: Ja,
0: was wel een jong meisje. Die was echt wel opkomende ster.
1: Up and coming. Ja.
0: Maar nee, daar komen we even niet op. Maar die van Lambada, ja, dat is echt wel een triest verhaal.
1: Nou.
0: Ja, dus wat betreft...
1: Je heeft niet echt van haar roem kunnen genieten.
0: Nou, voor mij is het wel nog niet zo heel af. Heel lang geleden, maar het is nu niet gelijk naar deze naar plaats, zeg maar.
1: Oké, nee. Maar, niet gelijk naar de Lambada.
0: Nee, maar dat, dat is wel sneu. Iets leukers, maar weer, want we zijn nog steeds bezig met de radio van de Rondertje en de Zomer Special. Ik heb Ricky Martin, heb ik onder de knop.
1: Oh, ja.
0: La Copa, La Vida Loca. Ook weer een lekker... ik weet niet, wat voor taal is dat eigenlijk? Is dat Italiaans?
1: Voor mij is hij Spaans.
0: Spaans. Ja, ik ben niet zo goed in die...
1: Spaanstalig.
0: Oké, nou. Dan gaan we naar een Spaans liedje luisteren.
1: Lekker, man.
0: Van Ricky Martin.

0: Bumpy Ride van Mohombi. Mohombi.
1: Mohombi?
0: Mohombi, ja, Mohombi.
1: Wel een lekker nummer trouwens.
0: Ja, toch? Echt gewoon een lekkere zomers plaatje.
1: Ja, toch? En waar zijn we eigenlijk, Mathieu? Ik hoor de hele tijd lekker zeemeeuwen en
0: aan het strand.
1: Zijn we aan het strand?
0: Ja. Scheveningen?
1: Ik denk het wel, ja. Dat is aan de meeuwen te horen.
0: Ja, inderdaad, ja. Dat is grappig, we hebben hier ook wel eens meeuwen rondzwemmen hier zo. Of zwemmen, moet je maar mij horen.
1: Ja. Ze vliegen vooral.
0: Vliegen hier. En dan hoor je dit zo en denk ik, nou, toch een beetje zo'n strandgevoel.
1: Klopt, ja.
0: Dat is wel grappig. Dat geluid van een zeemeeuw, dat zo dat teweeg kan brengen, zeg maar.
1: Nou ja, dat heeft toch wel een ja, dat je toch wel aan de zee denkt. De Hollandse zee.
0: Ja.
1: Want bij een andere zee zijn er voor mij niet zo heel veel meeuwen. Hoor je dit niet?
0: Nee, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, weet ik ook eigenlijk niet.
0: Ik ben niet zo vaak bij een andere zee geweest eigenlijk. Ja, de Weezee, maar hoor je dan ook hele andere geluiden. Ja. Ook geen meeuwen.
1: Maar dan is je wat met je mis.
0: Ja. Dus als zeemeeuw wordt dan...
1: Ja, dat komt niet goed.
0: Dan heb je verkeerd gegeten,
1: zeg
0: maar.
1: Oh man, ik moet ervan janken. Jezus.
0: Ja, even bijkomen.
1: Oh. Gaat nergens over.
0: Dus, we schurken nog niet helemaal, maar het is wel bijna. Bijna.
1: Oké.
0: Nog een paar seconden. Ik ken nog twee platen, misschien drie, maar ik denk dat nog twee worden. Heb ik nog klaarstaan.
1: Dan moet ik even netjes afscheid nemen, hè? Vertellen wat er de komende 6 weken gaat gebeuren.
0: Nou, de komende 6 weken gaan wij wel voor de vakantie. Ja. Even 6 weken even bijkomen. Ja. Even energie weer opbouwen. En dan week 38 komen we weer vol energie komen we terug.
1: Yes.
0: Dan gaan we er helemaal met volle bak tegenaan.
1: Ja.
0: En dan gaan we heel langzaam ook naar de kerst. Ja, vind ik wel. En top 2000.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: Vind ik wel
1: en vergeet
0: leuke dingen.
1: Roktober niet, hè?
0: Roktober ook nog inderdaad, ja.
1: Ik heb even gekeken.
0: Ja.
1: Meestal zijn het 4 weken.
0: Oh.
1: Maar deze oktober is maar liefst vijf weken.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus het worden 5 Roktobers.
0: Oh, dan ga ik eens even kijken wat ik in die weken ga doen. Dat is ook wel een leuk special misschien. Ja. Wat te verzinnen voor mezelf.
1: Ik ben ook een beetje aan het verzamelen en zo. En
0: ja.
1: Dat is ook in oktober word ik ook, in de maand oktober word ik ook 50 jaar. Dus ik kan wel alvast verklappen dat ik allemaal nummers, rocknummers ga doen die ook 50 zijn geworden.
0: Oké, dat is wat ik wou zeggen. Ga nu speciaal, maar dat heb je dus nu al bij deze al verklapt, zeg maar.
1: Ja, dat durf ik gewoon allemaal op tafel te leggen.
0: Ja.
1: Met de hoop dat ik het haal. Hè?
0: Jawel,
1: laten
0: toch?
1: We daar gewoon eens even gewoon vanuit gaan.
0: Ja, zeker. Ja, tekens je gaat halen. Als sleep je iedereen naartoe, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat nog inderdaad, ja. En zoveel specials hebben we dit jaar nog niet gehad eigenlijk, hè?
1: We hebben wel gezegd, weet je het nog, Mathieu, dat we in het najaar nog een tweede deel van de one-hit specials, of de one-hit wonders gingen doen. Ja, dat hebben we toen afgesproken.
0: Ik kan me niet herinneren, maar dat gaan we dan zeker gaan. Ik kan me niet meer herinneren.
1: Nee, nou, gek
0: maar mijn geheugen is niet zo heel best.
1: Oh.
0: Dus dat betreft...
1: We waren zo vol lof over de muziek en de nummers die we uitgekozen hadden.
0: Ja,
1: dat we zoiets hadden van, we hadden wel drie avonden kunnen vullen.
0: Dan beloven we bij deze dat we sowieso nog...
1: Dat hebben we al beloofd, Mr. Mathieu.
0: Nog een keer beloofd. Dan beloof ik bij deze dat ik het niet herinner, maar dat ik het wel, dat we wel gaan doen. Zeg maar. Maar wanneer? Dat is een verrassing.
1: Nee, dat weten we nooit.
0: Dat is bij ons maar een verrassing,
1: nee,
0: zeg maar.
1: Nee.
0: Dus, we hebben nog iets verder nieuws
1: te voeren. Nou ja, de non-stop dus. Ja,
0: ja 6 weken lang non-stop.
1: Hebben we gezegd.
0: Ja, en dus, mensen die nog vakantie moeten krijgen. Een fijne vakantie toegewenst.
1: Ja, fijne vakantie. Rustig aan.
0: Mensen die op vakantie zijn, een fijne vakantie.
1: Ja, smeer in.
0: Ja, keren, hydrateren. Altijd goed natuurlijk.
1: Juist.
0: En dan is het weer klaar. Ik heb nog 2 platen klaarstaan. Summer van Calvin Harris. En Bailando van The Gypsy Kings. Dat is allemaal lekkere plaatjes.
1: Lekker zomers.
0: Dat is lekker afsluiten. Yes. Oh. Nou, fijne vakantie.
1: Yes. Fijne vakantie allemaal. En over 6 weken.
0: Ja, maar wat volgende week? Zelfde tijd?
1: Zelfde zender.
0: Maar dan de non-stop.
1: Non-stop.
0: Van de radioshow van Ramon.
1: En Batje.
0: Doei, doei.
1: Doei. Sound. Yeah, it sounds. We hebben vakantie.
0: Yes, yes. We feesten toeterbellen.
1: Oh, ja. Rol toeter.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
2: In de Muziekexpress met Jeroen Jans.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe editie van de Muziek Express. En dat allemaal hier op jouw favoriete radiostation. De jaren 60, 70 en 80, het leeft op jouw radio. Vandaag, we zijn begonnen trouwens met Michael Jackson. Knijter van de hit in 83 met Beat It. 23 april van het jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 11 weken in, waarvan 4 weken nummer 1. En ga maar eens even goed zitten, want de aankomende 2 uur hoor je alleen maar nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40. Ja, je hoort het goed. Alleen maar nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40. We dachten, laten we het eens gewoon eens een keer doen. Laten we gewoon alleen maar hits draaien. Alleen maar knijters van platen. Ja. In ieder geval wel in dit uur natuurlijk het Polygoonjournaal. In de tweede uur de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 19 juni 1976. Ja. Na Michael Jackson hebben we natuurlijk, hoeven we natuurlijk niks meer over te vertellen. Het nummer Beat It uit 83 stond op het succesvolle album Thriller. En dat was de derde single van de plaat. En in Nederland ja, de eerste nummer 1 plaat natuurlijk. Van het album uit 1982. Met Beat It won Michael Jackson 2 Grammy Awards. Eén voor de Record of the Year. En eentje van de Best Male Rock Vocal Performance. Leuke muziek, dat zei ik al. En dat alleen maar de nummer 1 hits hier op jouw radio in de Muziek Express. Kennen we deze nog? Formatie The Kinks. Uit 1967. Hey, blijf erbij. 2 uur lang nummer 1 hits in de Muziek Express.

Waterloo Sunset was de 15e hitsingle van de Kinks. Het is geschreven door Ray Davies. En dat allemaal op 5 mei 1967 werd het nummer op single uitgebracht. Ja, een dag of 22 later kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Dit nummer van de Kinks. En Waterloo Sunset. De plaat werd in een aantal landen een grote hit. Thuisland Engeland behaalde de tweede positie in de UK single chart. Dat deden beduidend minder in Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland. Wel een top 10, maar geen nummer 1 notering. Zo meteen wat Nederlandstalig werk op je afvuur doen we samen met René Vroger en het Goede Doel. Als een mens... alles kan een mens gelukkig maken, zo was die, ja. Ja. Maar we gaan nog even richting... richting Zweden, richting Stockholm. Nou, dan weet je dat mijn favoriete plaat uit dat land is... of de groep is natuurlijk ABBA. En die hebben zoveel mooie werk eigenlijk gemaakt. Dat je hem eigenlijk elke week, om de andere week, wel een keer een plaat van hun tegen hoort komen. Dus denk nou niet, dit is een herhaling. Nee, zeker niet. De plaat die we gaan draaien is de grootste hit van ABBA. En volgens het gezaghebbende Rolling Stone, een van de grootste popsongs aller tijden. De single kwam uit in augustus 1976 en verscheen later op de LP Arrival in datzelfde jaar. En hij kwam binnen in de Nederlandse top 40. En dat allemaal op 14 augustus 1976. Deze plaats stond er 15 weken in de Nederlandse top 40. Jawel, 15 weken. En een derde stonden ze daarvan op nummer 1, oftewel 5 weken. Dit is ABBA.

Wij worden René Vroger. En alles kan de mens gelukkig maken, een eigen huis. Hij kwam binnen op 11 maart 1989. Stonden drie, even kijken, 13 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. Nou, in de jaren 90 scoorde Vroger een reeks tophits, zoals Say Hello, Crazy, A Way About You. This is the moment. This is the moment. En deze die we net draaiden, alles kan een mens gelukkig maken. Je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. En we draaien vandaag in de aankomende 2 uur alleen maar nummer 1 hits vanuit de Nederlandse top 40. Ja, zometeen de Polygoonjournaal. Tot die tijd 2 platen. Zometeen You and Me van Sparco. Die kwam binnen op 11 maart 1989, waarvan stonden 12 weken in, 3 weken op nummer 1. Maar we gaan eerst even verder terug in de tijd. Terug naar 1974. Ik kwam binnen op 7 december van het jaar. Stond er 13 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. William Lance Swan. Beter bekend als Billy Swan. Is een Amerikaanse zanger, producer en schrijver. Hij is vooral bekend van de plaat die wij nu gaan draaien, 1974. I can help. Ik zou zeggen, blijf lekker bij de Muziek Express op jouw radio. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Nu, Billy Swan.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

De Eindhovense formatie Bots richt zich met eigentijdse Nederlandse liedjes vooral op een publiek van werkende en werkloze jongeren. Zij had veel succes met het lied Wat een werk, wat een job.

0: Dit festival bewees eens te meer de levensvatbaarheid van Nederlandse teksten in de pop- en rockmuziek.
1: Het gaat maar door.
2: De lekkerste hits.
1: Een streling voor je gehoor.
2: In de Muziek Express.
3: 1969.
4: En dat klopt, 1969, om precies te zijn, 24 mei van het jaar kwam die binnen. De Edwin Hawking Singers. In de Nederlandse top 40, hij stond 10 weken in die lijst. Waarvan 2 weken nummer 1. Je hoort het hier in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Het is Oh Happy

was een Amerikaanse R&B en gospel pianist, zanger, songwriter, koorleider en producer. Die vooral grote successen had in de gospelformatie. De Edwin Hawkins Singers. Edwin Rubens Hawkins, zo heet hij. 15 januari 2018 overleed hij. Hij won in zijn carrière 4 Grammy Awards en wordt gezien als een van de grondleggers van de Urban Contemporary Gospel. Een subgenre van gospel dat voornamelijk gericht is op het uitdrukking geven van het geloof in Christus. En dit nummer is natuurlijk ook gebruikt in de film en musical Sister Act. Die zal ongetwijfeld wel bekend zijn bij menigeen die op dit moment zit te luisteren. Leuk dat je erbij bent. De Muziek Express. Even kijken hoor. Die moest ik hebben, ja. Ja, de Muziek Express, dan luister je daar op jouw favoriete radiostation. De jaren 60, 70 en 80, het komt voorbij hoor. En vandaag, jawel, vandaag alleen maar nummer 1 hits. Nummer 1 hits in de Nederlandse top 40. Zo ook de volgende. Het is een cabaretteske duo. Bestaande uit Tom Poederbach en Dick Zwaneveld. En in het begin heeft ook de discjockey Anton van der Berkt kort deel gemaakt van de band. Nou, het duo is bekend geworden met enkele Nederlandstalige hits. Eerst onder de naam Tom en Dick van het Poody. Met een single Terug naar de Natuur, nog onder de naam Poody en The Roaring Seven. Zij is een aantal keer op televisie geweest. Onder andere in het programma Mies en Scène. En dat allemaal natuurlijk van wijlen Mies Bouwman. Ik keek daar vroeger altijd vaak naar, hoor, naar Mies Bouwman. Ja, die had een gouden... hoe moet ik dat nou zeggen? Die praatte gewoon de mensen het geld uit de zak. Voor goede doelen. Dat was Mies. Maar we gaan Tom en Dick draaien met het nummer Bloody Mary.

Door de Tom en Dick en hun Bloody Mary uit 69. Stonden 10 weken in en 3 weken op nummer 1. Ja. Het lied is een parodie op een zeemanslied. En ja, gaat over een piraat, Bloody Mary, die niet kon zwemmen en ja, overboord sloeg en verdronk. Ja, de zangers werden in het nummer begeleid met een buikorgel. Nou, de videoclip lijkt het erop als de artiesten zichzelf begeleiden op het orgel. Maar het bleek dus een nepper te zijn. Het was alleen een houten doos met een slinger. Ik hoop niet dat ik nu iets kapot heb gemaakt in uw denkbeeld. Maar dat u dacht dat het echt was. Nee, excuus daarvoor. Maar ja... Leuke muziek, je hoort het hier in de Muziek Express. 2 uur lang de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Muziek uit zee. En wilt u wat meer informatie hebben over dit programma? En ja, waar het vandaan komt, ga even naar demuziekexpress.nl. Of op Facebook, De Muziek Express. Ja, het liedje werd afhankelijk in 67 geschreven door Pijper en Puister. Als een Engels nummer en door Poederbach en Zwaneveld bewerkt naar een Nederlandse versie. Nou, Tom en ik hadden eerst het nummer aangemeld als hun eigen nummer, waardoor Pijper en Puister geen royalties zouden ontvangen. Na een korte mediarel werd Pijper en Puister ook aangeschreven als auteurs. Ja, het moest wel. En ik denk anders mochten ze het plaatje niet meer uitzenden of zo. Hè? Ik weet het niet. Hey, verder bij muziek zo meteen. Oh, dat is een mooie plaat uit 1979 van Art Garfunkel. Toen hij solo ging. Plaat dateert uit het jaar 1979. Daar stond er 14 weken in, waarvan 5 weken nummer 1. En het is natuurlijk de soundtrack van Waterschapsheuvel. Dat was hem, ja. Ik moest even denken. Zo'n mooi nummer. Watership Down. Zo heet hij in het Engels. En dat heet Bright Eyes. Maar eerst een plaat uit 1985. Doen we samen deze formatie. Kennen we ze nog? Tears for Fears. The New Wave Duo. And shout.

0: Met onze hits.
1: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
0: Kan jouw dag niet meer stuk. En dat allemaal in de Muziek Express.

Zo'n mooie plaat van Art Garfunkel uit 1979. Bright Eyes. En ja, het was natuurlijk een duo Simon en Garfunkel. En dat was ja, vanaf, wat was het dan eigenlijk? Jaren 60 een beetje. Ja. Het was dus ook wel aardig wat hitjes met die twee. Hij is in 1970 solo gegaan. In verband met oneenigheid. Althans, toen kregen ze oneenigheid. En in 1973 begon zijn solo carrière als liedjeschrijver en zanger. In 1979 had hij zijn grootste hit, Bright Eyes. Dat uitkwam als onderdeel van de soundtrack van de film Watership Down. Zoals ik al straks al zei, De Waterschapsheuvel. Is nou een boek van Richard Adams. Verscheen in 1972. Een boek vertelt de reis en opbouw van een nieuwe kolonie van een groep konijnen. Adams baseerde zijn verhaal, zo vertelt hij in een verantwoording, op het boek Het leven der konijnen van R.M. Lockley. Waarin veel over het dagelijks leven van konijnen verteld wordt. En dan zou je zeggen, wat moet ik daarmee? Het is echt een tranentrekker hoor. Echt, ik zweer het je. Ik heb hem al een aantal keren aantal keren gezien. En elke keer kom je weer wat nieuws tegen in die animatiefilm. Want het is een animatie, ja. De plaat werd wereldwijd een hit. Echter in het thuisland Engeland en buurland Canada, of Amerika en buurland Canada, behaalde de plaat geen enkele notering in de hitlijsten. In Engeland werd Bright Eyes een grote hit en bereikte de nummer 1 positie in de UK single chart. Van de single werd er daar een miljoen exemplaren van verkocht. Hiermee was het dat jaar de best verkochte single in Engeland. Ja. In Nederland was het best verkochte single van 1979. En was op vrijdag 27 april 1979 Veronica's alarmschijf. Hij kwam binnen op 5 mei 1979, stond er 14 weken in, waarvan 5 weken nummer 1. Beste mensen, we gaan even plaatsmaken. Zometeen in de tweede uur zijn we heel gauw weer bij terug. Maar we gaan eerst nog een plaat draaien tot die tijd van de Beatles en Hey You!

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Wegdromen op de golven van de liefde. Dit is Love Waves.

De liefde kan soms een verloren spel zijn. Maar door ervaring groeien om het mee te nemen in een volgende ervaring. En dat is heel mooi. Laat je dit uur meevoeren met de allermooiste muziek. Dit is Love Waves.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Een bericht in de contactadvertentie trok zijn aandacht. Lieve, zorgzame man gezocht voor nog steeds vrijgezelle dame die eeuwig op zoek is naar de liefde. Hij had al een berichtje gestuurd en wachtte nu al een uur op reactie. En ineens, hey, wat leuk dat je schrijft. Het lijkt me leuk om een afspraakje te maken en te ontdekken wie jij bent. Hij had een glimlach van oor tot oor.

Meer liefde op jouw radio. Dit is Love Waves.

Paul Carrick en Eyes of Blue hier in Love Waves. Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En de liefde, die verbindt. En wil je graag jouw favoriete lovesong horen of opdragen aan iemand, een mooi bericht of een gedicht insturen, dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal jouw verzoek in de komende uitzendingen voorgedragen worden. En zo had ik ook een heel lief berichtje ontvangen van Kees uit Utrecht. Leuk dat je me geschreven hebt, Kees. Speciaal voor mijn lieve Daan, schrijft hij. Jij bent mijn allergrootste schat. Rijker kan ik niet zijn met jou aan mijn zijde. Door weer en wind heb je mij altijd gesteund toen ik ziek was. Nu breken er betere tijden aan, met alle aandacht voor elkaar. Door jou ben ik een betere man geworden. Telkens wanneer ik naar jou kijk, bedenk ik mij hoeveel ik van jou hou. Voor altijd mijn liefde. Dikke kus,

En Don Henley. En Leather and Lace hier in Love Waves. Oh, het is weer even zover. Even een klein momentje van rust. Even een beetje bezinning. Ja, en dan wil ik het graag eens even hebben over het gevoel van falen. Daar hebben we het eigenlijk nooit zo vaak over, hè? Een soort van gevoel dat je het niet helemaal goed hebt gedaan. Daar willen we vaak niet aan beginnen. Maar ja, soms gebeuren er dingen die je graag voor altijd vast wilt houden. Dat je in dat moment voor altijd wel zou willen zijn. En soms hoop je op geluk en succes en schiet je er altijd net langs heen. Wat een gevoel van falen kan geven. Zeker als dat jaar in, jaar uit gebeurt en je probeert weer eens wat en het lukt weer niet. Ja, en je denkt, waarom kom ik er maar niet, hè? En je krijgt het gevoel dat je het streven naar iets maar wel meer, ja, maar weer los moet gaan laten. Continu. Maar weet je, soms is de richting belangrijker dan de snelheid. Of het zelfs het bereiken van het doel. Ja, denk daar maar eens over na. En stel jezelf de vraag ook eens even. Hè? Wat laat je gaan en wat houd je vast? Wat is er meer de moeite waard? Er gebeuren altijd namelijk wel dingen die niet leuk zijn. Maar ook veel dingen die wel leuk zijn. En die worden een beetje overschaduwd, hè? Door je eigen ambitie of iets dergelijks. Dus waar richt jij je aandacht op? Want als je de hele tijd de aandacht richt op degene waar je niet blij van wordt, of dat je gefaald hebt, dan blijft jouw ervaring van dat moment of periode in je leven altijd maar negatief. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ervaringen heb je om te groeien, om ze mee te nemen in de toekomst in. Dus zie de dingen die je meemaakt als een fijne ervaring, zodat je er toch altijd een goed gevoel aan overhoudt. En dat is eigenlijk dan pas je ultieme streven. Ja, dat is toch een mooie gedachte. Even het omdenken van iets wat je eerst negatief ervaren hebt, bijvoorbeeld een ontslag, zou je nu ook kunnen denken, weet je, ik ben blij dat ik die baan heb gehad en ik heb daar mooie dingen meegemaakt. Maar nu is het ook weer goed en opnieuw naar een andere uitdaging. En zo werkt dat.

Wanneer de bloesems bloeien, denk ik aan jou. In de verte hoor ik je stem. En dan weet ik dat ik niet alleen ben. Dit is Love Waves op jouw radio.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 2. De eerste date zat erop. En hoe vond je het? Vroeg ze hem bij het afscheid nemen. Ik zou je graag weer willen zien. Ik voel zo'n klik tussen ons. Ja, ik voel hetzelfde, zei ze. Zullen we morgenavond naar de bioscoop? En met pret ogen gaf hij antwoord. Dat lijkt mij een heel goed plan.

muzikaal kunstwerk. Dat is ontstaan uit broederliefde. Christopher Cross schreef het nummer naar aanleiding van zijn vriendschap met een oudere schoolkameraad tijdens zijn moeilijke tienerjaren. Vaak gingen ze samen zeilen om even weg te zijn van alle turbulentie rondom het tiener zijn. En in deze periode had Christopher het emotioneel zwaar en was zijn vriend zijn broederlijke steun en toeverlaat. En helaas verloren de twee door de jaren heen hun contact. In 1979 was dit nummer een gefundeerd feit, waarop hij uiteindelijk in 1995, na een reunie met zijn schoolvriend, hem een kopie van de platinaplaat van dit nummer schonk. Een op vriendschap geïnspireerd lied, waarop uit het oog maar niet uit het hart met recht toepasselijk is. In Love Waves, dit is het prachtige Sail.

de wereld miljoenen rode rozen. Maar ook al gaf ik elke roos aan jou, zijn dat er nog te weinig om jou te kunnen zeggen hoe onvoorstelbaar veel ik van jou hou.

Mooi is dit, hè? Etta James en Atlas hier in Love Waves. En ik heb een heel mooi gedichtje, speciaal voor jou.

Dat gevoel, diep van binnen. Het gaat maar niet weg. Ik kan er niet van winnen. Maar jouw woorden zijn mij lief. En brengt mij tot rust. Want jij bent mijn enige echte hartedief.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Je zweeft tussen het bekende en het onbekende. Geluiden vloeien in elkaar over, als echo's van herinneringen die je nog moet maken.

De grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt. Tijd is geen lijn, maar een golvende beweging. Je drijft erop, zonder richting, zonder doel. Alleen het moment telt.

0: stilte, waarin een wereld waar elk geluid een verhaal vertelt. Een fluistering uit het verre verleden, een ritme dat je hartslag volgt.
1: Droom
0: hier en toch overal. Laat je meevoeren door het ritme, verdwijn in de melodie. Er is niets anders dan dit. En dat is genoeg. Dit is Dream Sessions.

zweeft tussen licht en schaduw. Tussen wat was en wat zou kunnen zijn. De melodieën stromen als een rivier zonder oevers. Geen begin en geen einde. Alleen beweging.

spreekt in tonen, fluisterend, roepend, leidend. De muziek is je gids. Luister naar de melodie, want dit is Dream Sessions. It's

De wereld is opgelost in golven van klank, pulserend als sterren in een eindeloze hemel. Droom verder, de reis is nog niet voorbij.

De grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt verder. Je gedachten zweven als wolken in de nacht, gedragen door klanken die fluisteren van onontdekte werelden. Laat je meevoeren zonder verzet, zonder richting.

De laatste golven van geluid strelen je bewustzijn, als een zacht briesje dat langs verre kusten waait. Je bent nog hier, maar ook al daar, waar de muziek nooit echt stopt. Alleen fluisterend wacht tot je terugkeert.

Het uur is voorbij gevlogen en de stilte neemt het weer van ons over. Dank dat je erbij was. Slaap lekker of blijf nog even luisteren in jouw eigen tempo. Ja.

hit. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ik lijk wel de zomer in mijn bol te hebben, want ik ben begonnen met André Hazes en Zomer uit 1991. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Daar blijf jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Daar hopen we allemaal genieten van het weer. Voor de ene zal het misschien puffen zijn en voor de andere is het een aderlating. Meer dan vindt het hier goed. Over het weer hebben we altijd wel wat te klagen natuurlijk. Maar meestal in de zomer kan het aangenaam zijn. Laat ik het daar even houden. Met weinig regen. Hier zijn de Detroit Spinners. 1980 Cupid en I've Loved You For

Het lied erover, Spinners, of gewoon de Spinners. En Cupid, I've Loved You for a Long Time in 1980. Een plaat uit lang vervlogen tijden, althans wel in de huidige eeuw bezien dan, van Christel Peters uit 2008. Van luister naar When Will I Know?

Geweldige zangeres uit Nederland. En ik waarschuw alvast, deze week gaan we heel veel Crystal Peters horen in Cindy. In ieder geval gaan we er meerdere nummers van haar horen. We gaan When Will I Know was in 2008, meen ik dat was. Muziek van de Springfield, van terug in de tijd, 1962. The Island of Dreams.

De Springfields in prachtig mooi stereo uit 1962, The Islands of Dreams. Dat was nummer 5 in de Engelse BBC top 30, meen ik dat was, destijds in 1962. Nou, Jan Keijzer en Annie Schilder, die weten wel welk hun Island of Dreams is. Natuurlijk, dat is Ibiza. 2010, Take Me

Jan Keijzer met Annie Schilder tezamen in Take Me to Ibiza in 2010. Het was een klein beetje een reunie van bijna BZN, maar het was natuurlijk niet helemaal, want de rest van de band deed niet mee in het verhaal. 1990, muziek van Lisa Stansfield, die is All Around the World.

Lisa Stansfield en All Around the World. Met een klein beetje een Barry White introotje. Zo. Muziek uit 2025, maar het klinkt alsof het de jaren 60 vandaan komt. Dit zijn de Midnight Dinosaurs. En we luisteren naar Teenage Summer Bliss.

0: Terecht te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

1972, Pterodactyl and the Dinosaur. En het novelty liedje The Seaside Shuffle. Maar wie was nu eigenlijk die Pterodactyl? Nou, dat weten we nu inmiddels wel. Dat is Jonah Louie geweest. Die vent die altijd vindt in de keuken als er een feestje is. Of hij is met de cavalerie mee.

Ja, hij zit weer in die keuken hoor, die John Louis. En, als er een party is, dan moet je hem daar zoeken. Muziek wat heb ik aangekozen voor deze plaat om op te volgen? The Church of the KLF. Het is dus de KLF in 2001. En ze zijn ook al aan de zee. Gezellig. Even de hond laten zien.

Mag ik heel eerlijk zijn? Ik vind het een klein beetje een saaie plaat. Hij is een beetje eentonig. Ben ik niet van de KLF gewend. Die zijn meestal wat spannender natuurlijk. The Church of the KLF. We horen hem in de Seaside Mix. Van de KLF uit 2001. Maar ik vond dat niet zo geslaagd eigenlijk. Muziek van Teddy Swims. Daarvoor gaan we naar de Billboard Top 100. Uit de States. En daar vinden we hem in 2023 met Lose Control.

0: Lose Control van Teddy Swims. Wel een bijzondere, fraaie plaat, vond ik zelf. Muziek uit 1974 van Barry White.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
2: The year 1974.

Muziek van Barry White hoorde mij in Can't Get Enough of Your Love Baby. 1974 was dat. Muziek van de groep Crandall Creek. Crandall Creek, moet ik goed zeggen. En Falling in Love Forever. Zij doen dat in 2025, want het kan natuurlijk elk jaar, hè.

Crandall Creek en Falling in Love Forever. Mooi plaatje, mooi plaatje. Mooi onderwerp ook. En een prachtige, mooie positieve gedachte, dacht ik zo. De Earth Song is een nummer van Michael Jackson. En Celesta Da Vinci maakt daar in 2025 een mooie retake van.